Ik heb je pak seks zicht of niet. En dat van mooi. Yes, ik heb me trifte blitz.